0: for ya.
1: Okay, this next song calls for a boogie. I mean.

ben supersnel en zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Bonnie Tyler, de heersende stem uit de rockgeschiedenis, hè? Yo, de Totally Clip of the Heart. Ja, wat een lekker nummer was dat toen, hè? Ja, was het, wat was het, 1983, hè? Ja, geschreven door Jim Steinman. 7 minuten drama, piano, koor. En Bonnie die de longen eruit zingt, ja. Ja, die stem die had ze al als zeer jonge zangeres. Dan had ze wat knobbels op haar stembanden. Ja, de operatie ging toen mis. Ze kreeg een rasperige stem. Eerst dacht ze dat haar carrière voorbij was. En uiteindelijk werd die heesheid haar handelswerk. Ja, niemand klinkt zoals zij, hè. Ja, ze heeft ooit ook een keer aan het Eurovisie Songfestival meegedaan, Bonnie Tyler, in 2013. Toen vertegenwoordigde ze de UK met Believe in Me. Ze werd 19e, maar ze kreeg wel respect. Ja. Nog steeds actief, hè? Ze toert nog steeds en brengt ook nog steeds af en toe nieuwe muziek uit. Hè? Ja, na 50 jaar nog steeds een rauwe stem. Hè? Goedemorgen, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Vuitton. Ja, gisteren hadden we het al gemeld, hè? Wim T. Schippers overleden. Ja, hij heeft ooit een keer de pindakaasvloer bedacht. Nou ja, die komt volgende maand terug in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De vloer wordt weer neergezet als eerbetoon aan de bedenker, die dus overleden is, hè, 83 jaar. Ja, als er een manier is om hem te eren, zo zegt de woordvoerder van het museum, dan is dat denk ik de mooiste manier. Ja, het wordt gemeld op Radio Rijnmond. Ja, kunst was volgens Schippers net zo onzinnig als het leven zelf. Het hoeft nergens op te slaan, maar is wel de moeite waard. Ja, het pindakaas kunstwerk was in 1969 voor het eerst te zien en werd in 2010 aangekocht door het museum in Rotterdam. Ja, de pindakaas die werd gemetseld. Misschien ken je dat kunstwerk, moet je maar eens gaan kijken op internet. Er staan regelmatig wat plaatjes op. Ja, het kunstwerk werd gemetseld binnen een raamwerk van een zelf te bepalen formaat met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Ja, je moet het maar verzinnen, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is woensdag. Ja, Argentinië heeft de eerste wedstrijd gehad, hè. Die hebben gewonnen met 3-0. Straks meer erover. WK-nieuws, ander nieuws. Alles komt voorbij, hè. Goedemorgen.

0: liepen ze te roepen door de ruimte heen van... Heb je het gezien? Ze liep of hij liep. Ja, lekker. Olivia Dean, die liep al een tijdje. Baby Steps hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Arubaanse premier Eman die stapt op. 1 januari 2027, dan houdt hij weer op. De aankondiging kwam een beetje onverwacht. En zorgde ook voor politieke beroering op het eiland. Zelfs de coalitiepartner Futuro die liet weten niet op de hoogte te zijn van het besluit. Ja, de 64-jarige Eman maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij, de Arubaanse Volkspartij, de AVP, overdraagt aan een nieuwe generatie. En een paar maanden later wil hij ook zijn functie als premier gaan neerleggen. Daarmee komt een einde aan een periode waarin hij de AVP 25 jaar heeft geleid. En in 3 verschillende kabinetten minister-president was. Hij noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel op Aruba. Ja. Ja, en meerdere spelers hebben hun zorgen geuit over het veld waar over een maand de WK-finale wordt gespeeld. De grasmat in het New York, New Jersey Stadium zal als kunstgas aanvoelen. En dat vinden veel spelers niet fijn. Ja, het veld, ik weet niet eens of je het zo kunt noemen, zo zei een Franse middenvelder het. Na de 3-1 overwinning van Frankrijk op Senegal. Die wedstrijd werd gespeeld in het New York Jersey Stadium. Het voelde meer aan als een kunstgrasveld. Het was behoorlijk hard en stijf, zo zei hij. Ja, de Franse bondscoach die vond het een bijzondere ondergrond. Ik denk dat er beton onder ligt, zei hij. De vezels zijn erg kort en de bal stuit het net op een andere manier. Ja, nou ja, het is kunstgas. Hè? Ja, het is in Nederland natuurlijk ook op diverse velden. En het is een officieel gras. Je mag er dus officieel op voetballen. En volgens mij mag een wereldkampioenschap er ook op gespeeld worden. Maar ja, er gaat natuurlijk niks boven echt gras. Hè? Laten we eerlijk wezen. Hè? Gewoon die echte vezeltjes, die echte kunstgras. Of die echte grasdeeltjes die dan toch een klein beetje door de lucht heen vliegen als je een bal trapt. Ja, dat is toch wel een beetje dat gevoel, hè? Laten we eerlijk wezen. Ja. Goed, maar ja, het is iets wat misschien een vervolg krijgt. Ja, het is normaal de thuisbasis trouwens, het New York Jersey Stadium van de NFL-teams. De New York Giants en de New York Jets. Ja, en die American Football Games die worden meestal op kunstgras gespeeld. Maar voor het WK werd er een natuurlijke grasmat aangelegd. Maar ja, daar twijfelt men dus nu aan, want er is iets aan de hand met die grasmatten. Ja. Goed, nou, je hebt het misschien gezien, hè? Jongens, die Messi toch, hè? Argentinië is het WK begonnen met een spetterend optreden. Ze werden, zeg maar... winnaar 3-0 van Algerije met alle 3 de goals. Een headic van Messi. Ja, de bijna 30 of 39-jarige verdette. Ik zei 30, maar nee, hij is al wat 40 jaar, joh. Hij maakte in zijn 200ste interland en op zijn 6e WK zijn 14e WK-doelpunt. De Argentijn mocht vanuit het midden vrij oprukken en schoot hard in de bovenhoek. Hè? Ja, Argentinië is dus goed begonnen. Messi heeft dus 3 keer gescoord. 2 records. Ja, in Kansas City wonnen ze dus met 3-0 van Argentinië. Die Messi, het blijft ook een voetbalgod ook.
1: Ja, cabaladreta para Xavi. Assistentie de Xavi. Mesca para Messi. Messi. Immens Messi.

Stefano en Let It Be Me. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek natuurlijk. Hè. Je kunt, als je een leuk liedje weet of je denkt van... goh, ik maak zelf muziek. Ik wil het ook wel een keer op de radio. Dan mag dat, hè. Voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Ja, het is druk op de weg. A2, Zethoogenbosch, Utrecht. Daar is 3 minuten vertraging nu al. Ook Rotterdam, Amsterdam is het druk. Den Haag, Amsterdam. De A30, Ede-Barneveld. Daar zijn wegwerkzaamheden op de A1. Zwolle, Emmeloord. Daar is het druk op de N50. Ja, bij het knooppunt Emmeloord, daar wordt aan de weg gewerkt. En daar is ook de boel afgesloten. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1989. Het is even geleden, stond er een liedje van Gerard Joling in de top 40, 6 weken lang. Het liedje toen klonk zo.

0: Manuela en Zenge, want zo heet ze officieel. Ze maakte het liedje al trouwens in 2022, dus even geleden met Glenn Morrison. Ja. En door TikTok is het liedje weer een beetje in de belangstelling gekomen. Ze is de Miss Earth van Germany van 2020 geweest. Ja, ze is geboren in Duitsland met Congolese roots. En naast model is ze ook aan het zingen geslagen. Alles en een beetje meer is een van haar eerste Nederlandse singles. Ja, het is natuurlijk een nummer wat trending is momenteel op TikTok, radio. Ja, of het is een liedje wat je momenteel weer wat vaker hoort voorbij komen. Hè? Ja, en daarom is het vandaag ook de dagtopper in het radio ochtendvuiten om voor de wekker wakker.
1: Back

Hit the Wall, je hoorde Crazy Abrams. Een Hit the Wall bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken nog naar het nieuws. Ja, Solvinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door het Amerikaanse Kindwil. Dat staatssecretaris Willemijn Aarts digitale economie en soevereiniteit vorige maand heeft opgelegd. Dat heeft een woordvoerder gezegd van de bewindsvrouw. Aan het persbureau, naar de berichtgeving, ook eerder in de kranten. Ja, de woordvoerder van Aarts laat aan het ANP weten dat het verzoek van Solvinity nu bij de rechter ligt. En daarom kan het ministerie van Economische Zaken er nu niks meer over zeggen. Ja. Goed, nog meer nieuws. Een Russisch fregat heeft in het kanaal waarschuwingsschoten afgevuurd. Het gebeurde in de buurt van een Engels zeiljacht ten zuiden van het eiland Isle of White. Ja, het jacht zou te dichtbij zijn gekomen. En volgens de Russen had het fregat een aantal pogingen gedaan om contact te leggen met het jacht. Maar kwam er geen reactie. En na de schoten was het jacht aan het wegvaren. En er zouden geen gewonden en ook geen beschadigingen aan het jacht zijn geweest. Zo lijkt volgens de laatste relazen. Ja. Ja, in het nieuws hoor je het ook al aan het begin. Hè. In Rijen in Noord-Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Een deel van het huis is ook ingestort. Nou ja, de hulpdiensten die hebben kort voor middernacht de eerste melding over de brand gekregen. Toen de brandweer er was, toen sloegen de vlammen al uit het dak. Ja, waarschijnlijk was er toen nog iemand in de woning, maar de brandweer kon nog niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Er is daarom ook met een drone over het huis gevlogen om een beeld te krijgen van de situatie en het pand. Ja. Ja, het weer vandaag. Er is bewolking. Noordelijke helft van het land, daar valt zelfs af en toe een buitje. In het zuiden is het droog, met ook zon. Het wordt vandaag een lekker temperatuurtje, hè? 23 tot 25 graden in het zuiden. In het noorden wat koeler, daar komt hij niet boven de 22 graden uit. Zuidwestenwindje. Ja, en de komende nacht is het ook redelijk droog. En morgen, ja, dan wordt het in het zuiden zelfs 31 graden. Hè? Ja, de zuidwestenwind is dan zwak tot matig. Ja, en er is natuurlijk nog steeds een voetbalwedstrijd aan de gang. Oostenrijk, Jordanië. Nou ja, Oostenrijk staat voor met 1-0. Dat zijn de laatste cijfers in elk geval. Hè? Ja, het is woensdag, hè? Midden van de week. Dus dat betekent dat het tijd is om eventjes de sommen op te maken van wat gaan we de rest van de week doen. In elk geval lekkere zomerse dingen, denk ik, hè? Hier is Mango G.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw,

するキリン。

damn, we'd like you to make some noise.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Schapie, schapie. Ik ben Hassan en ik denk jij wil trekken broodjes warmen. Als ik knip met mijn vingertjes, alle schaapjes worden broodjes warmen. Met knoflooksaus erbij. Is dat goed van mij, hè? Als ik knip in mijn vingertjes, jullie krijgen allemaal water in de mond. Moet je slabbetje erbij?

schappie. Is het moeilijk? Schappie stellen en wakker blijven. Ah, daar is mijn shawarma zakje al.

0: Hallo, wie ben jij dan?
1: Ik ben van de politie.
0: Ah, meneer agent, wat is er dan?
1: Meneer Hassan, uw busje staat dubbel geparkeerd.
0: Wat? Mijn busje dubbel geparkeerd?
1: Ja.
0: Dat kan niet, man.
1: Echt wel?
0: Ik heb maar één busje.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaal omopgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
2: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
0: Wordt die intro kijken. Nou elke keer langer of lijkt dat maar?
3: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
0: Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond vliebelen.
4: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh, ja.
3: Ah, maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost.
5: Oh, dat is cool. Het is ook gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
4: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
5: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
3: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
5: Dat sowieso.
3: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
5: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
3: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
5: Ja.
3: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
5: 1 en al 2.
3: Maar
5: wij zitten dus vandaag niet met z'n tweeën overigens.
3: Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
4: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
3: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer inschakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
5: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
4: Ik hoorde hem ook, ja.
3: Ga ik even weg.
5: De gain voor de gains.
3: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
5: Rutger, vertel iets over wie je bent.
4: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degene die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor.
3: Ja.
4: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
5: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
4: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was
5: hardcore.
4: Ja, dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
3: Nee, het was in de bioscoop toch? Was niet intens?
4: Het was... Ja.
3: Welkom op zondagavond.
5: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
4: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
5: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
4: Ja, het is
5: echt jammer.
3: Was het geen pigs in space, maar paarden in space?
5: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
4: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer, of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat kan allemaal gewoon.
5: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
4: Ja.
5: Zonde.
4: Ja, ja. Ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt... Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
5: Ja.
4: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
5: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
4: Ja.
5: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
3: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus nog nooit Star Wars film helemaal gezien.
4: Nog nooit? Nee.
3: Nee, die mensen moeten er ook zijn. Niet gaan gebeuren.
4: Ja. Ja, is, maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
3: Als je het over Star Wars hebt, ja, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
5: Net als mensen zonder social media is ook van, die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
4: Ja, klopt.
3: Oké, fijn.
4: Ja, nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de remastered edities, waar ze met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
5: Oh, ja.
4: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
5: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
4: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
5: Maar knipperen ze nu wel?
4: Nu wel, ja.
5: Oh, kijk.
4: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
5: Wow. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
3: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
5: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
3: Ja. Hoor je me nu wel weer?
5: Ja.
3: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
5: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
3: Niet iedereen is daarvan gediend. Frank Turner,
5: nieuwe album.
3: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
5: Want
3: die zit nog niet ver. Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van De Beste Man inmiddels. De solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
4: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
3: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten. Ja, heeft ook nog heen en weer gereden.
4: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
3: Nee, alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
5: Ja.
3: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
5: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
3: Nee, dat is echt al 3 platen geleden.
5: Is het alweer 3 platen geleden?
3: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
5: Ja. Klopt.
3: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
5: Mm-hmm.
3: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehaald. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
5: Mm-hmm.
3: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
4: Dat is altijd goed.
3: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
4: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
3: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
5: Hmm.
3: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
5: Oké.
0: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
5: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk
0: ik. Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee, die heeft het over Rage in the South.
5: Want vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
0: Wel eens in de buurt, inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck Yourself zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
5: Als je het doet...

0: Sham 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglow Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Dayglow Abortions is een super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: Deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja, ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
2: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter-artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
2: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: songwriter.
2: Een beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt wel uit, hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA-bullshit.
1: Yeah.
2: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: ander wantrouwen van de staat.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, maar wel meer de A-kap-kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners. Want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog kunnen denken
0: dat beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Mm. Ja, denk dat
2: is mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Want jij had ook nog wat dingetjes meegenomen, hè? Maar dan weer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken. Dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans. Ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
2: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord, want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. Ja. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Het
1: is allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Ja,
0: jammer.
1: Goed. gaan we dus niet draaien.
2: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of
2: Manau?
1: Manau.
2: Manau op zijn Frans.
1: Oké.
2: Ja, La Tribune d'Anna. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan. Ook Elevaiti heeft die sample. Ook nog Ines Mona.
2: Zelfde melodie.
1: Ja. Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevaiti. Elevaiti, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Maar goed, La Tribune d'Anna. Tot zometeen.
2: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja,
2: classic.
3: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
3: Dus wel echt een zo

0: Het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
1: Nee.
0: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
2: Ik denk dat dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
0: Ah, ja.
2: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
1: Ja,
0: en, nou, ja ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen. Op
2: kon je de klok op gelijk zetten. Of,
1: als de dj even zin had om zelf te zuipen, zette die het cd'tje op. En dan,
0: Ja,
1: nee, maar inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
0: Ja.
1: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
0: Ja, zeker. Het is echt een banger.
2: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
0: Ja.
2: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
0: Vaak wel. Maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
2: Toeters en bellen en onzin.
0: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
1: Oké.
2: Ja. Okay.
1: Spannend.
0: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. Ja. En daarna lopen we de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor om weer wat te komen van de Goregrind.
2: Recht toe recht aan... rammelen.
1: Even een adempauze.
2: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
0: Soos Mortus, nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
2: Oké. Nice. Ja. Oké, I like that.
1: Netjes.
0: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serra Bulho.
2: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
0: Tijd voor onzin.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik. Nee.
1: Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt. Zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat, waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heet het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensen een slachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet er dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, daar doe ik me een beetje aan denken. Ik kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even
1: te stoppen. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Ierse.
3: Nee, dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die van Sarcofago. Dat is. Waar komen deze
1: lekker gepixeld? Maar die komen uit

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
3: Hallo?
4: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hopte.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormone. Zo. Maximum de Hormone.
1: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van dat andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirin Poro. Nuru Nuru Rero Rero.
1: Ja, die.
2: Jij, denk, jij moest even opzoeken.
1: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nee, en zoals ik net ook al zei, voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitelmuziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is daar de definitie
1: weep,
0: van?
1: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van
1: dat is
2: Max van Homme. Met hemzelf.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, maar is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen die
2: weet je ook, weet je ook hoe je mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is oprecht een term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
2: Tiaboe.
1: O-U-I.
2: Precies, ja. Ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het is van die kawaii-achtige
1: types.
2: Maar wel zo blank als
1: het zijn. Het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime-conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, net zoals in elke subcultuur, zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden, misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijft Maximum Horn de muziek.
0: Nou. Nou ja. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zo met Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Dat soort dingen, ja.
0: Eén koekje bij de koffie, dat soort dingen.
1: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh, ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen... Ja. Ik vind het ook altijd super interessant. Ja. Wat ik heel erg leuk vind om te zien... Maar dat is tenminste wat mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe... Is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo. Dus de koekjes en dat soort dingen goed.
1: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zouten drop of inderdaad...
0: haring.
2: Hartige spul en dat wordt dan helemaal niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is...
2: Echt duivels.
1: Daar gaan mensen heel slecht op. Ja, ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje. En omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja.
3: Goed.
2: Oh. Tim, vertel.
3: Waarover?
2: Zamrock.
3: Zamrock, ja, je hebt
2: What
3: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
3: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
3: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
3: Shazam, nee. Het is heel, rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké.
3: Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Het is wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, ja, ja.
1: Interessant.
3: Dus met zelf het. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar ja, vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
3: Ja, ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels.
2: Uh-huh.
3: Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Poulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Volgens mij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
3: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
3: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
3: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners met...
3: Met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste songtitel was Je hebt de Adawa-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adawa-honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal langs me af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Het zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
0: culturen
2: en
1: hongeren
2: en zo.
1: Oh,
2: daar komen we zo op.
1: Dus ja, het gaat altijd. De geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
0: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
0: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale verleden.
2: Het is zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
0: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
0: Zou je zeggen, zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
0: Ja. Overigens is Yannie Dutois is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
0: Yannie Dutois. Of Dutoy. Ik weet niet precies welke van de twee, maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan, want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
0: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
0: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
0: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar dat is de zakdoekjes in de buurt, hè?
0: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Tokies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Had deze nog voor jou, Tim?
0: Hey.
2: Ja, sorry.
0: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft daar toch wel een vinger in de pap gehad.
0: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
0: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, want er zijn natuurlijk wel meer... landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
0: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China. Mm. Ja, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de tanks staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
0: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze, ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja, ja.
2: Dat wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien ook wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel... les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, mm-hmm. over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. De geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
0: Ja,
1: ja, ja, meer thematisch.
0: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
0: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Ja.
0: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
0: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
0: ik zou het ook niet.
2: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuin-in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het zuiden, muziek uit het oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook natuurlijk muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort... Dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat te draaien.
2: Vind je?
1: Ja,
2: want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar, rondom Gaza.
2: Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel
2: gevoelig.
1: Gevoelig, ja, zeker. Dat zeker. Het kan zoveel... Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
0: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ja.
2: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joods is, dat Joodse inwoners heeft.
0: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
0: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
0: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zal ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
0: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
0: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan ook weer een heel... Weet je, het zit zo complex, gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
0: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is... om geluid uit de Joodse community... of het dan parodie of serieus is... spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet... Met

0: wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie. Maar dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore. En het gaat over. Het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Natuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar. Omdat je.
0: Maar is het nou. Maken we er nou een heel ding van? Omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
1: Nou, het. Geen idee.
0: Denk ik.
1: Nou, geen idee.
2: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met
0: De intentie van
2: of met een slechte zin.
1: Het nee, is, nee, dat sowieso. Dat sowieso.
0: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Ja. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in met Jitcore.
1: Right.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat. Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel
0: maar
1: coole...
0: ik zal nog wel even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: En ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
1: God, dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, ja. Dat is Doe Maar. Dat fucking hell. Doe maar.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere bands trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb dat toen een keer ergens... Wilde ik iets namaken of zo... Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shattered Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
0: Thunder Urbage,
2: deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: saai
0: liggen.
1: Saai grijs, saai font. Ja, nee. Het is
0: graphic
1: echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel... Maar...
1: Toch, ja, maar zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die
1: nog zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken. Ja.
0: Even kijken of die in beeld
1: dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder Pussy?
0: Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool, wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna doorheen, jongens.
1: Oei. Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als de Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen... Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Ja, die ene guy.
1: Kenny Powers.
2: Yeah. Dat durf ik,
0: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daaraan.
2: Oké, nou voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be in Good Company. Ja. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en
2: dat
1: is uitverkochte 013 zelfs.
2: Uitverkochte 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké. Okay.
0: Want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Dus dan gaan we er met een stukje country
3: uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco script. Van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Heavy Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
3: Tot dan.
1: Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoeging.
3: Geen dank, ik vond het leuk om erbij te zijn.

Voor iedereen, voor wie 23 misschien een moeilijk jaar was, maar er toch is vanavond. Leuven, pak elkaar eens goed vast.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

Maar ik dorst niet beginnen, ze was nog zo jong. En ik kon niet geloven dat dit allemaal kon. Een meisje als jij, met een schot zoals ik. Oh, kom niet terug, ik bezwijk voor die blik. Bedeidei, bedeidei, een meisje als jij, met een schot zoals ik.

comment. Jump.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Bij lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.